0: Assalamualaikum. Das Yusuf Amr, Milos in Fafis.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa tu beroikis?
0: Good morning, Kufifi. My time is time. Away, Masakana.
2: Vier jij je verjaardag of je huwelijksherdenking? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren?